Now listen. Okochiribue. Medawase. Okochiribue. Ewaye. Okochiribue. Ekanfuwo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Medawase.